Adlig mo mein Ach. Hamavet hamatok shel vradim. Ve'ani met alai.

Adlig mo mein Ach, Hamavet hamatok shel vradim, ve'ani met alai.